0: Ja, ik heb ook een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb best even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk de haven uitkomt. Ben orde de schaarsmijn geplaatst gekomen.
0: Wist op 5, gaan we even stoppen van voren.